Oktober on its way. Het was Scarecrow Jack van die album Oktober. Next is een band called Dire Straits. And these are the Alley Cats of Swing.